dan het inerken en een laag wat er kost. Op de toilet om draaien met de propje, willen lachen,